netwerk op Centraal Independent Music and Information. Vandaag beginnen we het eerste uurtje vrij rustig met speciale aandacht aan de allernieuwste cassette van Vitna Opmana. Maar daar beginnen we nog niet mee, nee hoor. We beginnen met